Dat throwback aan, daar loopt je hands up voor Detroit. Jamie O'Neck on Bay Breakfast. Ik heb ze erop laatst van af te talen niet hoor. Dikke net lachar wachten van Andy. Alom lachar wachten van Andy. Alissa, kief mil jima dela. Zullen kun dat je hem habat moest hazien. Benoten mijn lokken dat ik jees. Bishoot die hij bek. Neer retorna dat je niet daar l'udim. Skuzam, nekaf nam. Zullen kun nam, kun nis di in kun nam. Pero sarren kun wis im habat il jima dela. Ik laat zich berat al kontum jai al darbora. Jien nerja neer retorna maakom iktar l'udim. Vdani xar. Hanem misjakom, ovjament hanem misjar radio. Pero nerġan nirritorna, tibżawx. Minn qalbi jina ngħidilkom il-weekend it-tajjeb, l-aħħar ftit tas-sajf it-tajjeb ukoll, nispera li tgawdu. Nerġan nkun magħkom, narak!